0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hogesnelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het piek.

0: Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ja, de beat is ook voor jou.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van...

0: ons bereik? Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeken. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

South Derby terminology. You

0: What's up?
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze

0: nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: leukste.
1: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
2: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Let me say the same thing.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl.

0: en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Dit

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media

0: media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven, zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aal Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Of je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets. Of je nou nu of straks, of je even op me wacht, of

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: in een dichte zak in de textielbak.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. 2 van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. We go together.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Bedrijf laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandelweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel- en watertekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk twee inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer in.

0: op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Jongens, en we gaan vandaag begonnen met New Order en Blue Monday. Nou, het is vandaag zaterdag, zoals we weten eigenlijk. En leuk dat je erbij bent. We hebben trouwens, het is 1 augustus, dat betekent dat we een nieuw artiest van de maand hebben. Dat is deze maand, is dat de Rubets, de groep de Rubets. Het overlijden van bandlid Tony Torp, de gitarist ervan en songwriter. Leuk dat je erbij bent, de tweede in de rij, jaren 80. Hier zijn de Cars and Drive. Goedemiddag.

Deze versie is trouwens niet bij ons uitgekomen, wel in Duitsland. Het was een promo voor Duitsland in 72. Abbott Hammett was dat. En Down by the River, we draaien van een singeltje. En over trouwens single gesproken, zometeen gaan we de vinylgouden ouwe van de groep draaien die deze maand aan de beurt is elke week. Rubets, you're the reason why zometeen. Jeff Londen hoor je niet vandaag, hij is op vakantie voor 4 weken. Nou, we gunnen hem dat natuurlijk. We gaan eerst luisteren naar Madonna. Hier is Material Girl. We gaan naar de jaren 80 toe.

0: van het single uit 1976, The Rubettes and You're the Reason Why. Deze versie kennen we van Claudia de Breij. En dit keer gaan we hem draaien met Paul de Leeuw samen. Een keer weer wat anders. Wel een live opname trouwens. Mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt.

Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag

0: komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Robert Schiermanni.

0: luistert naar Breda nu, 107.3 FM. En we zijn natuurlijk te beluisteren via digitale bronnen. En via DAB Plus uiteraard, hè, in Brabant zo'n beetje. Robert Palmer en Every Kind of People. En daarvoor zat Claudia de Breij en Paul de Leeuw. En Mag ik dan bij jou? Dat zijn platen waar je rillingen van krijgt, hè. Dit is ook weer zo'n een. Charles Aznavour met...
1: Yeah.

0: was dat ook aparte muziek in de jaren 70. We zijn begonnen met Oxygen, het album. En de tweede was Equinox, waar deze plaat van getrokken was. En je vindt het mooi of niet mooi, maar ik vond de stereo-effecten erg mooi van die platen. Vooral van Oxygen, dat ging van links naar rechts en dat was echt uniek in die tijd. Ach ja, ik vond het leuk. Terug in de tijd met de floaters, hier is Floton.
1: Aquarius. And my name is Rami. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own.

0: kwam van een singeltje af uit 91. Enigma. Je hoort het wel, in de zachte passages kwamen wat kraakjes voorbij. Ja, die kan je dan helaas niet uithalen. Hoe mooi dat die plaat ook is soms. Dit was trouwens goed gejat door Couturier. Hij heeft heel veel aan de familie van Louis Bonfa moeten betalen. Dit was voor hem wel een hele grote hit.
1: Like when you said you

weet nog goed dat toen een heel stom dansje was wat ze deed toen. Rafaela Cara was dat, Rafaela Mora Comicia toen. Ja, ik vond het een dom dansje. Misschien jij niet. Door de tijd met Gary Rafferty. Helaas is hij niet meer bij ons, maar hij heeft heel veel mooie platen gemaakt. Dit is een plaat die je wat minder hoort. Maar ik vind het wel leuk.

was Nena nu getroomd hier bij Breda. Nu ik ga de laatste plaat instarten. Die ga ik trouwens van het singeltje draaien. Van Jefferson Airplane en White Rabbit. Veel plezier zometeen met Hans Koopier. Ik wens je een fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
8: Dit is nou echt typisch Hans.

the Gang. Met de zanger James D. Taylor en She's Fresh uit 1985. Zaterdagmiddag 1 augustus alweer. Wat gaat de tijd toch snel. En we draaien inderdaad Cool and the Gang. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben de straatvraag en we hebben een remix. En dit keer hebben we gekozen voor Mrs. Kim Wilde. Deze plaat zal je nooit meer live kunnen horen. Tenminste, nooit meer live kunnen zien. Hij is ermee gestopt. Ik heb het natuurlijk over Harry Jekkers en het Klein Orkest.

Gone Again en I Beg Your Pardon. Een oude hit natuurlijk van Lynn Anderson. En dit kwam uit 1989 op deze zaterdagmiddag 1 augustus. Daarvoor draaide het Klein Orkest en Over de Muur inderdaad. Je luistert naar Typisch Hans, Breda Nu Radio 1073 FM. En we hebben tegenwoordig ook een app waar je radio kan luisteren en allerlei leuke dingen kan opzoeken. De Breda Nu app, zet hem op je telefoon. Zowel de iPhone als... Hoe heet dat andere ook alweer? Inderdaad, die

0: Muziek van The Real Thing draaiden we. En Can't Get By Without You uit 1976 alweer. Wat gaat de tijd dan toch snel als we nu alweer in 2026 zitten.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Oyster Man with Mariah Carey. En als ik aan Mariah Carey denk, dan denk ik All I Want for Christmas. Ja, waarom dat er is, weet ik niet. Dit was uit 1995, One Sweet Day. En daarvoor Vicky Leandros. En dat mooie après-toire.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat is het slechtste idee voor een eerste date?
2: Meest leuke. Ik zou het begon niet weten.
3: Film.
4: Waarom?
3: Kan je niet kletsen.
5: Een voetbalcafé. Dat je daar gewoon sport aan het kijken bent en aan het drinken bent. En dat het je eerste date is.
6: Pretpark of zo, denk ik. Ja.
4: En waarom?
6: Ja, gewoon dan moet je een hele dag per se en veel geld.
3: De koepel. Ik noem maar iets.
4: En waarom de koepel?
7: Ja, dat is voorheen een gevangenis. Dus het lijkt me niet ideaal.
8: Dan hoef je ook niks tegen elkaar te zeggen. Dat is lekker makkelijk, hè? Zoek je een film uit en klaar.

Ik zie deze man nog steeds op het podium staan in Rotterdam was dat met dat spastische handje van hem. Joe Cocker inderdaad, samen met Jennifer Warnes, die je kent nog van The Time of My Life natuurlijk. En dit kwam uit 1982. En daarvoor hadden we de straatvraag, wat is het slechtste idee voor een eerste date? Ik zou zeggen, in de trein, in een stiltecoupé.

Ja. Vaya Condi, als alweer uit 1990 en na, en daarvoor gingen we 10 jaar terug in de tijd. Joe Jackson. En The Harder They Come, The Harder They Fall alweer. Ja, oh, over goede muziek gesproken trouwens. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. De 70s, 80s en 90s.

in de zitting. Oftewel de Time Bandits. En ik heb ze het afgelopen jaar mogen leren kennen. Ook zijn vrouw natuurlijk. Maar het is zo'n lief stel. En ook met interviews. Hij is zo bijzonder. En ja, het doet iets met me. Waarom weet ik niet. Maar het was denk ik wel een van de leukste interviews. En de mensen die ik heb leren kennen. Inderdaad. Dat is een ding wat zeker is. Tijd voor de remix.

deze dame treedt nog steeds op. Alhoewel ik moet zeggen, het beste is er toch echt wel vanaf hoor. Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. De 12-inch uitvoering voor vandaag was dat met Kim Wilde. Regelmatig is ook nog te vinden in Nederland tijdens concerten. Dus daar kun je altijd heen. Deze kun je ook nog uit de film Rocky. Ik heb het over Survivor natuurlijk. Hier is The Eye of the Tiger en daarna Peter Koelewijn met De Sprong in de Duister uit 1984. En dat hoor je allemaal hier op Breda Nieuw Radio.

De tijd ging zo snel dat ik helemaal niet in de gaten had dat alweer de ene laatste plaat is van dit uur. Survivor uit de Rocky film natuurlijk en die Eye of the Tiger. Wat gaan we straks doen in het tweede uur? We hebben natuurlijk de straatvraag zoals altijd iedere week. Doen we die ieder uur en we hebben natuurlijk een live uitvoering. En wie dat het is, blijf lekker luisteren en in het laatste uur behandelen zoals altijd een top 10 en draaien we de nummers 3, 2 en 1. En dat allemaal hier op Breda Nu. Ik zei het al, de laatste plaat is van Peter Koelewijn. Hier is De Sprong in het Duister. MUZIEK

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt.

0: euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Wij hebben het lef om deze muziek

geloof dat er inmiddels al 75 keer wordt gezegd... ja, er komt er een. Ze komt met een reunie. Nou, ik heb er nog helemaal niks van gezien. De Spice Girls uit 1996 en dat heette Mama.

even lekker terug in de tijd. 1996 met Linda, Roos en Jessica en alles of niets. Tegenwoordig treden ze trouwens weer op. Ja, zonder Roos natuurlijk. Maar Linda en Jessica treden trouwens weer op. En ze zijn op verschillende feesten alweer gezien met de leuke liedjes van vroeger. En je kan ook echt zien dat ze er weer echt zin in hebben. Wat wil je dan nog meer? Muziek uit 1984 misschien wel. Nou, dat kan nog. We gaan eerst naar 1984 en daarna naar 1983. Maar eerst muziek van Queen. And I want to break free. Ik ga even stofzuigen.

0: van die lekkere hits uit de jaren 80 alweer. Wat gaat de tijd dan toch snel? 1983, Peter Schilling en Major Tom.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Hoe denk jij dat de toekomst van jouw beroep eruit ziet?
2: Het kan zijn dat bepaalde administratieve handelingen die nu nog handmatig gedaan worden, dat die op een andere manier gebeuren. Dus dat daar minder mensen aan te pas komen.
3: Ik vind het wel heel gevaarlijk voor de toekomst, zeker voor mijn kinderen ook, dat dit ontstaat.
4: Ik denk dat het zeker in bepaalde zin wel kan helpen. Om bijvoorbeeld 24/7 zorg wat meer mogelijk te maken. Maar ik denk dat het persoonlijk stukje van de sociale sector wel heel belangrijk is.
5: Ja, stel je zou basisschooldocent worden, dingen ontwerpen of dingen kaarten maken. Ik denk dat dat zo wel kan helpen om creatief ook bezig te zijn.
6: Ik heb een kledingwinkel gehad. Ik heb in de mode gewerkt altijd.
7: Dus dat zou AI dan ook niet kunnen vervangen?
6: Nee, dat is heel persoonlijk. Dus dat is heel goed.

natuurlijk veel te jong overleden aan die rotzooi die ze allemaal gebruikten. Natuurlijk Whitney Houston met die pracht van een stem. En dit was uit 1993. I have nothing at all. En dat allemaal hier. En daarvoor hoorde je de straatvraag. Hoe denk je dat de toekomst van jouw beroep eruit ziet? Nou, alles is mogelijk. Want als ze maar een klein stukje van mijn stem bijvoorbeeld hebben, dan kunnen ze een heel programma eromheen maken. Dus als het moet, ja, dan zou ik vervangbaar zijn. Maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Ik hoop het tenminste niet, laat ik het zo zeggen. Ja, je kan er van alles van maken natuurlijk. We gaan terug in de tijd. Naar 1981. Marcia Hines. And your love still bring me to my knees. Dat is wel heel erg laag.

Als eerste gingen we terug naar 1981 met Marcia Hines en Your Love Still Bring Me To My Knees. En dit was uit 1986 natuurlijk de tweede hit van Glenn Medeiros. En Lonely Won't Leave Me Alone, dat moet je het wel goed uitspreken inderdaad.

0: 1989 alweer inderdaad. Elton John en Sacrifice. En het mooiste is, deze plaat zal hij in 2021 ook weer uitbrengen. Maar dan deed hij het met Dua Lipa.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

0: Eén ding is zeker, zingen kan hij nog steeds. Johnny Logan en What's Another Year in de live-uitvoering voor vandaag. En ik zei toen straks Dua Lipa, maar het is natuurlijk Dua Lipa. Ja, dat wou ik nog wel eventjes gezegd hebben.
1: Typisch Hans.

Deze plaat werd natuurlijk ook uitgebracht door Mr. Elvis Presley. Nu door UB40 en I Can't Help Falling In Love With You uit 1993 was het alweer. Wat gaat de tijd dan toch snel? En van 1993 gaan we even terug in de tijd naar 1985. Ze heeft één hit gehad. Maar eigenlijk twee. Eentje met Jermaine Jackson en When the Rain Begins to Fall. En dan hebben we het natuurlijk over Pia Zadora. Hier is Let's Dance Tonight uit 1985.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Against All Odds. Mr. Phil Collins. Uit 1984 en jaren later zal Mariah Carey hem ook nog een keertje uitbrengen. Maar dit is toch wel het origineel en toch wel heel erg mooi, moet ik eerlijk zeggen. Tweede uur zit er alweer op voor deze 1 augustus in 2026. We hebben nog 1 uur te gaan met daarin de top 10 die we gaan behandelen. En we draaien dan de nummers 3, 2 en 1. Wat mij betreft tot zometeen na de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie. Boyzone and No Matter What.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder

0: In Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer, zijn flinke zonnige perioden bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
5: Dit is nou echt typisch Hans.

Michael Jackson, daar begonnen we het laatste uur mee. En dat heette de Thriller Mega Mix. Alleen zat er maar een heel klein stukje Thriller in van Michael Jackson. Maar we hebben wel een beetje van dat album alle liedjes een klein beetje voorbij laten komen natuurlijk. De tweede plaat, altijd Nederlandstalig zoals je weet. Hier is Bluff en Wat zou je doen?

0: Even lekker terug in de tijd, 1979 alweer met Supertramp en The Logical Song. En daarvoor uit 1998, Bluff met Wat zou je doen, dat allemaal. Zometeen hebben we de straatvraag en we gaan in dit uur een top 10 behandelen. En we gaan terug naar het jaar 1995.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans.

0: van de beste zangeressen van Nederland natuurlijk, Anita Meijer. En they don't play our love song anymore.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Hoe ziet jouw perfecte selfcare day eruit?
2: Ik denk gewoon lekker knutselen. Maskertje op. Wijntje erbij. Helemaal niks. Muziekje op. Telefoon weg.
3: Lekker uit eten. Lekker op vakantie gaan. Dat doen we morgen. Morgen vertrekken we. Dus ja.
2: Gewoon een rondje door de natuur wandelen en opletten wat je ziet.
4: Dat ik met gemak er in alle rust op kan staan. Kan doen wat ik wil. Op een gegeven moment als je met dingen bezig bent van lukt het vandaag niet, doe ik het morgen. Zo simpel werkt het ook.
5: Ik vind het gewoon heel belangrijk om lekker te sporten. Lekker met mezelf bezig te zijn. En dan gewoon te gaan genieten van als het bijvoorbeeld lekker weer is, met mijn vrienden lekker wat leuks gaan doen.
6: Een dagje Breda vind ik ook zeer goed voor mijn humeur.
7: Lekker naar de sauna, goede massage, lekker eten, rust.

gingen terug in de tijd, 1981, Keith Marshall. En daarvoor, hoe ziet jouw perfecte selfcare day eruit? Voor mij is dat toch de zaterdag en vooral tussen 1 en 4. Dan ben ik helemaal lekker op mijn gemak met de heerlijke muziek uit de 70s, de 80s en de 90s. En over de 80s gesproken, 1984,

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ook al is het een oplichterspraktijkliedje, ja, het blijft natuurlijk geweldig mooi. 1988 draaiden we voor Milli Vanilli. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor... We gaan de top 10 behandelen. We gaan terug naar week nummer 35 in 1995. Van 12 naar nummer 10 in de derde week. Marco Borsato met Je hoeft niet naar huis vannacht. Nee, dat hoeft er ook niet. Van 22 naar nummer 9 in de tweede week. Michael Jackson met dat mooie nummer You're Are Not Alone. TLC met Waterfalls ging van 19 naar nummer 9. In de 19 naar nummer 8 in de vierde week. Nummer 7 komt van nummer 6. Was even de war. Scatman John. En Scatman's World in de negende week. 3 weken van Seal. From a Kiss from a Rose. Oeh. Op nummer 5 komend van 3-2 plaatsen verlies voor Diana King en Shy Guy. En Silhouette Sebastian met Shut Up ging van 5 naar nummer 4. En dat betekent dat we de nummers 3, 2 en 1 voor je gaan draaien. Geniet er lekker van, want hier zijn ze.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

0: deze plaat heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Dit was hem dan, de top 3 van 1995. En week nummer 35. En hoe zag hij eruit? Van 4 naar nummer 3. Daar ging Everything But The Girl and Missing The Remix. Op nummer 2 bleef nummer 2 Clouseau uit 1995 inderdaad. En De Passie. En nummer 1 lag in handen van Guus Meeuwis en Verhand natuurlijk. En Het Is Een Nacht. En daar is het allemaal mee begonnen.
1: Typisch Hans.

Ze kwamen uit Australië. Tegenwoordig wonen ze in Engeland, geloof ik, de zanger Man at Work en Down Under. Uit 1982. En dat was ook de ene laatste plaat van dit programma van deze zaterdag 1 augustus in het jaar 2026. Vergeet vanavond niet te luisteren naar allerlei leuke programma's hier op Breda Nu. En ik ben er weer volgende week zaterdag even naar de klok van 1 uur. En dit is mijn laatste plaat. Boyzone uit 1998. En No Matter What.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot

0: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: strijd. Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Diepe.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aal Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media.

0: Champions League.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: start of not the start.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een record aantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals twee keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in

0: heet het.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hogesnelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor €19 met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aal Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalg in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Tof.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant, dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Principal.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. All my ladies.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de A- of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever, al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk twee inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu. Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ach, wat een lekker zomers weekendje weer, zeg. En wat een fijne opener van de On Fire Radio Show. Deze had ik echt lang niet gehoord, hoor. Je hoort de Delegate aan het begin van een nieuwe On Fire. En Want You To Stay. Even, ja, echt een vergeten classic die ik heel toevallig weer vond op een hele grote stapel oude tunes. En het, ja, het is gewoon een lekker begin van On Fire. Hey, weekend. Ik zou zeggen, here we go.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2... Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Greyhawk and Olaf Bazowski, AC Slater and Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype and Tita Lau, maar ook de Trackmasters met andere woorden. Ja hoor, een nieuwe On Fire radio show is alweer begonnen.
2: On Fire!
0: Hey, welkom in je weekend. We gaan weer een feestje vieren met hele vette nieuwe releases. Ze liggen

Slater en Lock and Load. We gaan een nieuwe versie van de Blow Your Mind, hoor je hier. En Karlowski ook nog. En Step. En we begonnen met een zomers moppie van Kalita en Malieve. Solar Skin. Ja, de meeste mensen hebben

You got to show me a little you. I got to give me.

Steenvol was dat hier en respect, wat een vette plaat vinden we dat zeg. En daarvoor over vette platen gesproken, Greyhawk met Olaf Nazowski. En Loco, zo heet die track, en Spinach hoorde je ook nog. En Distilled Feelings, de remix van Lila en Oscar O. Het weekend is aan, dit is de On Fire Radio Show. Wil je reageren, stuur ons gerust even een e-mailtje, altijd welkom. OnFireRadioShow@gmail.com, dat is waar het heen moet. OnFireRadioShow@gmail.com voor alles wat je kwijt wilt. Wally heeft een waanzinnige nieuwe track, Needle on the Record, die ga je zo meteen horen. Eerst is een nieuw werk van The One and Only Tequila. En ik ben fan van deze man. Runaway, zo heet hij zijn nieuwe. Dit is de Reboot Remix in On Fire.

Wat een stoere platen zitten. Vintage Culture samen met Departamento. En Copycat hoor je hier in On Fire ook nog. Wally, Nederlander Records. En The Killers, zijn nieuwe, die heet Runaway. En die is een geremixed reboot. En wat een fijne track is dat weer. Ai. Uur 1 van de On Fire zit er bijna op. Maar er komen nog een paar hele fijne platen aan. En zometeen zijn we terug met een waanzinnige classic aan het begin van uur 2 van die On Fire Radio Show. Zet hem even harder voor deze, want och, deze is lekker. Alan Radio en Don P. Hier zijn ze met Moa.

voice, just movement.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ja, ja, zo klopt het toch weer even lekker op je deurtje. Altijd is het ja als je D-Shake hoort. En ik was even op zoek naar een andere knijter van D-Shake. En ik moet eerlijk zeggen, ik was deze alweer haast vergeten. Maar nu ik hem weer zo hoorde, oh lekker man. Uur 2 van On Fire is begonnen met een vette classic. Je hoorde D-Shake en die andere, geen ja, maar My Heart, The Beat aan het begin van de tweede uur van On Fire. Lekker binnenkomen, ik dacht het wel hè.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek in het weekend van Greyhawk en Olaf Dzoski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hyde, Tripmasters en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een uurtje gerand hoor hier in je weekend. Jazeker wel.
1: On fire.
0: Welkom, het tweede uur van de show is begonnen en wij gaan hard met de dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Laat hem staan voor heel veel vette goede muziek. Dit is lekker. Deron en Keron. Het komt uit Frankrijk en het is een van mijn nieuwe favorietjes. Luister naar Just Sweet Music.

Dat is Guy J. Hij heeft weer een symfonie afgeleverd. Wat een prachtige plaat weer. Rise hoorde je hier in de On Fire Radio Show. En DJ PP van Ibiza zat daarvoor met Radier. En weer daarvoor mooie nieuwe muziek uit Frankrijk. Tirol en Caron en Just The Music. Dat was de eerste nieuwe plaat hier in de tweede uur van The On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Reden tot twee, want er is een waanzinnige knaller uit Van Hoe. Met de Jewel Kid samen. House is House of Hoe. Zo heet hij die huis op het net horen. Eerst even deze. Het is Stefan Messer. In On Fire. Goeie nieuwe track die heette Voyage. En je hoort hem nu.

spinners en ook Dart en Ewan McViker. Wat een heerlijke nieuwe versie van Love Struck was dat hier in de On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Ook hoor je nog de nieuwe van The Who samen met de Jewel Kid. House of Who, zo heet hij, je handjes in de lucht hoor. En Voyage van Stefan Messer. Hoor je ook nog in de On Fire Radio Show. It's time to do a special shout-out right now, right here, to all the party people on the island of Cyprus. Tuned in to VivaFM.fm. Yes, On Fire is on again. Every Saturday night, right there at Cyprus. We wish you a wonderful weekend and enjoy the beats, right? Dit is een nieuwe van James Hype samen met Tita Lau. Hij heet Action.

Action vond ik de leukste en die hoorde je net in die On Fire Radio Show. Mensen, het is alweer bijna gebeurd met het feestje in het weekend, maar niet gedreurd. Volgende week, ja ja, in het tweede weekend van augustus zijn we er gewoon weer. Brad Johnson en Sam Poel ga je zo meteen horen met With You en ook de nieuwe van The Tripmasters, die komt er nog aan. En dit is Cut Chat en G-Speech, een van de laatste plaatjes in On Fire van dit

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Nederlandse treinvervoerder GoVolta uit Breda wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf december start het bedrijf met dagelijkse ritten via het klassieke spoor naar de Franse hoofdstad. Vanaf december 2028 hoopt de vervoerder ook over de hoge snelheidslijn te kunnen rijden. Reizigers kunnen vanaf 14 december voor 19 euro met de normale trein naar Parijs reizen. Medeoprichter Hessel Winkelman laat aan Omroep Brabant weten meer ruimte te zien bij de doelgroep die wat meer wil betalen. Een rit met de HSL is bijna 3 uur sneller dan een normale intercityverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Vanaf vrijdag 31 juli om 9 uur geldt een onttrekkingsverbod voor diverse beken in West-Brabant vanwege de aanhoudende droogte. Het is daardoor verboden om water te onttrekken aan de Aa of Weerijs, de Bovenmark, de Molenbeek en de Ever. Al blijven uitzonderingen voor vee- en brandbestrijding mogelijk. Daarnaast sluit het waterschap tijdelijk 2 inlaten naar de polders af bij Nieuw-Vossenmeer en de Ever. Deze beslissing is genomen om verspreiding van schadelijke blauwalgen in de polders tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig omdat de waterstanden onder druk staan en er nauwelijks neerslag wordt verwacht. De uitgebreide renovatie van het herkenbare hoekpand aan de Ginnekenstraat en Karnemelkstraat in Breda is in volle gang. Het pand, waar voorheen een escape room gevestigd was, wordt getransformeerd tot een modern kantoorpand. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en voldoet straks aan energielabel A++. Het vernieuwde pand biedt na de verbouwing circa 1916 vierkante meter aan kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en een kelder. De ontwikkelaar stelt dat het pand een nieuw herkenningspunt wordt met behoud van het historisch karakter van de omgeving. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig.